Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de Straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zet doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonneuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zet doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens. Goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.

zou Diana Ross geweten hebben dat I'm Coming Out nog zo'n grote hit zou worden in Mo Money, Mo Problems van P. Diddy. 1997, 30 jaar geleden alweer. Daarvoor Jason Mraz en I Won't Give Up. En dit is The Subway van Chappell Roan.

Loved. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin hele fijne muziek. Onder andere Io en Rapture. Maar ook Idali, Ronnie Flex en Frenna komen daarin voorbij. Eerst even deze van Drake en Majid Jordan. En Hold On, We're Going Home.

0: van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: wat lekker deze. Culture Club krijgt vanochtend het stempel.
1: Bijna vergeten.
0: Bijna vergeten. Lekker 80's. Time van de Culture Club maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoorde ook nog Kurt Nielsen met She's So High. Idali featuring Ronnie Flex en Frenna met Populair of Populair. En Io met Rapture. En dit is Lola Young en Messi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindikine, dat is gewoon leuk.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmarkt.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel, een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Wat een lekker deze. Snow 93 alweer in Farmer.
1: Van Breugel.
0: Hele goede ochtend. Sunshine van One Republic zat ervoor. Nou, we zitten goed in de themaliedjes vandaag, zie ik. Verderop in de show heb ik nog Nelly voor je klaarstaan. We gaan nog de dubbele dinsdagtrek doen. Ed Sheeran heb ik voor je. 20 minuten hits voor op in rij. Voor in rij, dat zou grappig zijn. Robert van Nemen en Donnie hebben ook een plaat uit. Moet dat nou? En de mooie is, die hoor je nu bij RTV Parkstad.
2: Danny

Girls Beat the Body. Oftewel Ride With Me van Nelly hoorde je bij RTV Parkstad. Waar nu tijd is geworden voor een liedje uit 2016 alweer. Is het zo lang geleden? Ja, 21 Pilots hoor je nu bij RTV Parkstad.

0: Twee lekker achter elkaar. Ed Sheeran hoorde je. En daarvoor zat Mystical Magical van Benson Boone.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
2: Oh. RTV Parkstad.
0: Je hebt bijna de drone op te starten. Niet zo'n vliegend ding, maar een geluidje op de achtergrond. Wat heb ik klaarstaan zometeen in de 20 minuten hits op een rij, non-stop en vreugelvrij. Ballada, Treat Her Like a Lady, altijd lekker. Fever Dream, Year 3000. En Good Grief, dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Splash.
6: En ze hebben ook

0: Nederlandse arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente helpt de persoonlijke aanpak om sneller tot een passende baan te komen. Kandidaten krijgen daarnaast begeleiding via workshops, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. 5 jaar na de grote overstromingen in Zuid-Limburg zijn de gevolgen in Heerlen nog altijd voelbaar. Bij de oliemolen hangt de vlag halfstok. Eigenaresse Corine Reesink ontsnapte destijds via een raam toen het water in 10 minuten tot ongeveer 2 meter steeg. De bed and breakfast is nog steeds niet heropend en de schadeclaim loopt. De Karmelmolen is inmiddels hersteld, maar daar gingen onvervangbare spullen verloren. Over de verantwoordelijkheid voor problemen met waterbuffers lopen nog juridische procedures tegen Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag zonnig en tropisch warm weer. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: I Miss You More, oftewel Good Grief van Bastille.
1: Op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En de rest red ik wel in het intro van deze track. Busted hoorde je daarvoor met Year 3000. Fever Dream zat precies in de middel van Alex Warren. Treat Her Like a Lady van The Temptations, altijd vrolijk om te horen. En Ballada van Gustavo Lima was de allereerste. De 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
1: Vrij van Breugel.
0: Vrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en er raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. in Landgraaf.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
11: Audiofrenzy.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
14: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia, party- en familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Just Be, hoor je van Marco The Journey, inclusief de beelden bij RTV Parks Up.
1: Rini van Beugel.
0: Daarvoor zat LTD en Back in Love Again. Wat gaan we dit tweede uur doen? Nou, we hebben de dubbele dinsdagtrek. Een leuk gevonden van Arie was het, geloof ik. Moet ik even terugzoeken. In de appjes. Maurice was het trouwens. Neem me niet kwalijk. Maurice die kwam met een... wederom een weer gerelateerd onderwerp. Die hebben we veel de laatste tijd. Ik heb ook nog voor je klaarstaan de farm. Er zit een vlieg in de studio. Wat gaan we daar tegen doen? Wacht, blijf zitten. Nee. Wacht, ik krijg hem wel. Raak. Mooi. Er zat een vlieg in de studio. Duffy heb ik ook nog voor je klaarstaan. 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. En Sean Kingston. Hey, yo.

altijd een rare einde gevonden aan die track. Maar wel een leuke track. Sean Kingston, knorde je lekker zomers en Beautiful Girl. En daarover gesproken... dan ben ik hem weer kwijt. Oh ja, Maurice was het. Die kwam met het onderwerp... ja, met al die warme mooie dagen moet je natuurlijk wel iets met de zon kunnen draaien in de dubbele dinsdagtrek. Tuurlijk kan dat, Maurice. Sunshine, always the sun. Nu achter elkaar.

Met de zon en de mooie dagen horen. Nou, dat was niet zo heel erg moeilijk. Je hoorde helemaal nieuw uit de computers van RTW Parkstad. Tix Dadden Harkna. Zo zal het waarschijnlijk uitgesproken moeten worden, maar waarschijnlijk ook weer niet. Met Sunshine, dat is helemaal nieuw. En Always the Sun van de Strangers staat ook nog in datzelfde lijstje.

0: Van Daffy, die in één keer afsluit. Mercy, hoorde je voordat we zo meteen overgaan. Op
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij hoor je de volgende tracks voorbij komen. Als we dat halen. It's a Beautiful Day is the studio. Rain Me In, Fill Me In en Golden. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Ratoverlast in Heerlen is na het verbod op ratgegif in 2017 toegenomen, maar blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar kwamen 462 meldingen binnen tegenover een piek van 592 in coronajaar 2020. De gemeente bestrijdt ratten vooral door afval op te ruimen, groente onderhouden en kapotte riolen te herstellen. In de omgeving van de Marktstraat in Hoensbroek is overlast bevestigd. Daar worden verzakkingen en defecte riooldelen aangepakt. Vergif wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente helpt de persoonlijke aanpak om sneller tot een passende baan te komen. Kandidaten krijgen daarnaast begeleiding via workshops, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. 5 jaar na de grote overstromingen in Zuid-Limburg zijn de gevolgen in Heerlen nog altijd voelbaar. Bij de oliemolen hangt de vlag halfstok. Eigenaresse Corine Reesink ontsnapte destijds via een raam toen het water in 10 minuten tot ongeveer 2 meter steeg. De bed and breakfast is nog steeds niet heropend en de schadeclaim loopt. De Karmel Molen is inmiddels hersteld, maar daar gingen onvervangbare spullen verloren. Over de verantwoordelijkheid voor problemen met waterbuffers lopen nog juridische procedures tegen Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag zonnig en tropisch warm weer. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: allerlaatste in...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En de rest moet ik doen in dit introotje. Rainy In hoorde je ook nog Sam Fender en Olivia Dean. The Studio van Phil Collins hoorde je nog Hits Beautiful Day. Michael Bublé was de allereerste. En dit is de laatste in de 20 minuten Hits op in rij. Zometeen de show van Arno op de radio. Heel veel plezier daarbij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
14: Yeah.

En welke is nu echt de zomerhit van 2026? Is het deze, Justin De Wild, met Cheerio? Of Rutger van Barneveld? Ja, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Hey, het is dinsdagmorgen, 14 juli 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. En dat betekent dat we die ochtend hebben, die dinsdagmorgenochtend hebben, helemaal geen wegwerken met lekkere muziek. En daar hebben we heel wat mooie plaatjes voor uitgezocht voor jou vandaag, hoor. Maar je kan zelf ook meewerken. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het groene logootje rechts onderin. En laat me even weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Nu, terug naar de jaren 80. Chicago.

Ariana Grande en One Last Time. Daar ging het dan over. Voerendaal sluit buitenwegen af om rust en veiligheid te bewaren. Voor meer over dit bericht ga je eventjes naar rtvvarkstad.nl. Daar staat het bericht. Voerendaal sluit buitenwegen af om rust en veiligheid te bewaren. Voor meer over dit bericht ga je eventjes naar rtvparkstad.nl. Nu J-Lo, oftewel Jennifer Lopez, en Waiting for Tonight.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Rattenoverlast in Heerlen is na het verbod op rattengif in 2017 toegenomen, maar blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar kwamen 462 meldingen binnen, tegenover een piek van 592 in coronajaar 2020. De gemeente bestrijdt ratten vooral door afval op te ruimen, groente onderhouden en kapotte riolen te herstellen. In de omgeving van de Marktstraat in Hoensbroek is overlast bevestigd. Daar worden verzakkingen en defecte riooldelen aangepakt. Vergif wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente helpt de persoonlijke aanpak om sneller tot een passende baan te komen. Kandidaten krijgen daarnaast begeleiding via workshops, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. 5 jaar na de grote overstromingen in Zuid-Limburg zijn de gevolgen in Heerlen nog altijd voelbaar. Bij de oliemolen hangt de vlag halfstok. Eigenaresse Corine Reesink ontsnapte destijds via een raam toen het water in 10 minuten tot ongeveer 2 meter steeg. De bed and breakfast is nog steeds niet heropend en de schadeclaim loopt. De Karmelmolen is inmiddels hersteld, maar daar gingen onvervangbare spullen verloren. Over de verantwoordelijkheid voor problemen met waterbuffers lopen nog juridische procedures tegen Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag zonnig en tropisch warm weer. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad,

en Don't Be Shy. En daarvoor hadden we Inner City en Sweat a la la la la long. En wat ook nog Frans Steun is met Ich houd van het leven. Oh nee, ik ben blij dat ik leef, dat is het, ja. En daartussenin hadden we ook nog eventjes Jos Tuinstra met de RTV Parkstad Regio berichten. Nu terug in de tijd naar de jaren, begin jaren 80 was het. De Detroit Spinners hadden deze hit. En ze hadden ook nog een andere. Maar deze is gewoon ontzettend lekker. I'm working my way back to you. Nu bij jouw nummer 1. RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Waar ben jij naartoe geweest?
15: Naar Mondo Verde.
14: Met de nieuwe Havana's Tornado?
15: Ja, dat is een vrije val.
14: Te gek!
15: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
14: Wow!
15: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
14: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
12: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Arno Krijen.

Ja, wat is nu eigenlijk de zomerhit van 2026? Is het deze, Rutger van Barneveld? Of is het die andere, Justin De Wild, met Cheerio? Nou, het zal mij benieuwen. Ik vind Cheerio eigenlijk een beetje leuker. Laten we dat gewoon eerlijk zeggen dan, hè. Hey, houd het goed in de gaten. Ik ben bij je tot een uur of 12. Dat betekent nog heel wat lekkere muziek wat eraan gaat komen. Wat dacht je van Rick Astley, zo meteen? Maar eerst eventjes deze. Terug naar begin jaren 90. Een Amerikaan die wat in Duitsland gelegerd was als militair. Hij noemt zichzelf Sidney Youngblood. En had twee grote hitjes. Dit is de ene van Sit and Wait.

De dames van En Vogue, oftewel Free Your Mind and the Rest Will Follow. Brunsum werkt niet mee aan noodopvang asielzoekers vanwege militaire complexen NAVO en Amerikanen. Voor meer van dit bericht ga je eventjes naar rtvparkstad.nl. Daar vind je meer over dit bericht. En daar vind je ook de WhatsApp-button. Laat me maar eventjes weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Stuur maar een WhatsAppje. Nu Warren G. What

Robin G samen met Dina Wallace. En What's Love Got To Do With It? Ja, toch bleef hij ontzettend lekker. Hey, houd even goed in de gaten. Zometeen heb ik voor je Ed Sheeran. Maar eerst nog even deze.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Rattenoverlast in Heerlen is na het verbod op rattengif in 2017 toegenomen, maar blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar kwamen 462 meldingen binnen tegenover een piek van 592 in coronajaar 2020. De gemeente bestrijdt ratten vooral door afval op te ruimen, groente onderhouden en kapotte riolen te herstellen. In de omgeving van de Marktstraat in Hoensbroek is overlast bevestigd. Daar worden verzakkingen en defecte riooldelen aangepakt. Vergif wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente

0: 30 graden, de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

Rick Astley, and Whenever You Need Somebody. Begon als koffiejongen en dan rond als zanger eruit gekomen. Oh, ik kreeg een leuk appje binnen net. Hé hey Arno, ik wil graag een liedje van Jan Smit aanvragen. Tranquilo. Het gaat voor mijn vriend. Hij had beloofd dat we hier in Spanje lekker zouden gaan chillen, relaxen. Dus we hebben daar een eigen huisje. Maar hij is toch weer een klusje. Dus ja, dan moet ik deze plaat wel eventjes heel erg snel gaan draaien.

0: Ah, doe lekker rustig aan, allemaal. Even genieten van die Spaanse zon. Ga even lekker chillen. Laat alles maar. Jan Smit had het erover. En Jolijn vroeg hem aan. Met een koude vino. Tranquilo, tranquilo. Jantje Smit hoor je. Zometeen komt ze eraan. Ik heb het over niet meer minder dan Cheryl Cole. En all I wanna do.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zich is dat wel een goed idee, hè? Gewoon eventjes wat plezier maken. All I wanna do is fun with you. Cheryl Crow had er een hit mee. Het nieuwe album van de Rolling Stones is uit. Waarom ook niet, we gaan het gewoon doen. Een track van het nieuwe album van de Stones. In the Stars.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP Parkstad.
2: One, two, one, two.

0: Afkomstig van de nieuwe album van de Rolling Stones, In the Stars. Hoor je en zag je bij jou nummer 1. En dus als het goed is, 24 uur per dag en 7 dagen in de week RTV Parkstad. Zometeen heel veel plezier met Jip. Hij heeft vakantiewerk. Hij gaat Maurice Kamerloot als het goed is vervangen. Dus dat gaat wel goed komen. Nu nog Taylor Dale en Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
7: Yeah.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Jip Hansen.

Ja, dus als je nu denkt, waar is Maurice? Die is komende 3 weken op vakantie. En daarom neem ik Jip Hensen, die normaal elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 voor. Het zit eventjes over. Maar ja, wat niet verandert is de lekkere muziek. Zometeen al Daryl Hill en John Otis. Bruno Mars komt eraan. Whisk It All. Na Hensen, dit is Bop.

Volgens veel mensen het succesvolste popduo aller tijden. En zelf hadden ze daar een hekel aan als mensen dat zeiden. Daryl Hill en John Otis hoorden je bij Echte V Parkstad. Ze zeiden altijd, we zijn geen duo, we zijn twee solo-artiesten die toevallig heel lang samenwerken. Je hoorde John Otis en Daryl Hill Adult Education hier op Echt TV Parkstad. Een hele goede middag. Jip hier op de plek van Maurice. En zometeen hoor je muziek van Charlie Puth, Selena Gomez. Ook Eros Ramazzotti komt na het nieuws van 12:30 eraan. Allemaal lekkere zomerse tracks. Maar ik dacht, het is misschien nog leuker als jij ook zomerse tracks kan aanvragen. Het kan via de WhatsApp-functie op onze website. Druk daar op het WhatsApp-icoontje. En dan kun je gewoon jouw favoriete zomerse tracks aanvragen. Dat kan hier bij Broodje Mouw. Zometeen de Charlie Puth na King Africa. Al wat lekker zomers. La Bomba! Yeah.

0: Shawty Poot en Selena Gomez, joh, We Don't Talk Anymore. En voor ook King Africa en La Bomba. Zometeen zomers muziek van Ingo Ramazzotti en Tina Turner. Tina Turner. Costas de la Vida komt eraan, net zoals zomer. Homewrecker hoor je zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Ratoverlast in Heerlen is na het verbod op ratgegif in 2017 toegenomen, maar blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar kwamen 462 meldingen binnen, tegenover een piek van 592 in coronajaar 2020. De gemeente bestrijdt ratten vooral door afval op te ruimen, groente onderhouden en kapotte riolen te herstellen. In de omgeving van de Marktstraat in Hoensbroek is overlast bevestigd. Daar worden verzakkingen en defecte riooldelen aangepakt. Vergif wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente helpt de persoonlijke aanpak om sneller tot een passende baan te komen. Kandidaten krijgen daarnaast begeleiding via workshops, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. 5 jaar na de grote overstromingen in Zuid-Limburg zijn de gevolgen in Heerlen nog altijd voelbaar. Bij de oliemolen hangt de vlag halfstok. Eigenaresse Corine Reesink ontsnapte destijds via een raam toen het water in 10 minuten tot ongeveer 2 meter steeg. De bed and breakfast is nog steeds niet heropend en de schadeclaim loopt. De Kromme Molen is inmiddels hersteld, maar daar gingen onvervangbare spullen verloren. Over de verantwoordelijkheid voor problemen met waterbuffers lopen nog juridische procedures tegen Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag zonnig en tropisch warm weer. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig en warm, met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Zometeen muziek van Samber, Homewrecker, komt eraan. Na Ingo Ramazzotti en Tina Turner.

En Tina Turner, Costas de la Vida. Hoor je bij Echt TV Parkstad. Zometeen vertel ik je even wat er allemaal op tv te zien is in de tv-gids hier bij Broodje Mouw. Ja, dat is even lekker om te weten, hè. Ook muziek van Wayne Wonder komt eraan. Adele, Whirling in the Deep. Nademan, die gewoon in 1 jaar al op de grootste stage staat van de grootste festivals. Ik heb het over Summer in Holland nu hier op Echt TV Parkstad met Homewrecker. Goedemiddag.

0: Adele en Walling in de Deep. Hoor je bij Echt TV Parkstad.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ik zorg dat jouw werkdag zo voorbij vliegt met de allerlekkerste tracks. Jippie. Ja, en ik heb ook tv-tips voor. Dus dat je kan verheugen op wat je vanavond kan kijken. Vanavond om 20:30. Het perfecte plaatje op rij. Staat de halve finale van. Er zijn nog 3 fotografen over. Ze gaan het icoon van Vietnam fotograferen. Ja, en dat is een waterbuffel. Nou, dat wordt vast interessant. Kun je vanavond eens kijken op RTL4. Dan op NPO 2 vanavond om 20:20. Natuur in de Cariben. Natasha Gibbs gaat als tweede eiland Bonaire bezoeken. En daar vaart ze mee met vrijwilligers. Dan op RTL 7 om 20:30 vanavond I See You, de film. Dat gaat over Helen Hunt. En die ziet onverklaarbare dingen. En natuurlijk lekker sport. Tour de France vanmiddag om 2:10. Dan gaan de mannen weer op weg in Frankrijk. En dan gaan ze weer wielrennen. Dus genoeg te kijken vandaag. Maar ja, als je natuurlijk ook lekker moet werken. Dan heb ik ook de allerlekste muziek voor je. Met zometeen Roel van Welsen en Baby Get Higher. Na Elfaville. Dit is Forever Young. Hier bij Echt TV Parkstad.

Blijft altijd een mooi liedje. Elphaville en Forever Young op Echt TV Parkstad. Ja, en Forever Young was eerst bedoeld als dansnummer. Ja, weet je dat? Gelukkig besloot Elphaville op het laatste moment voor een rustige ballad te gaan. Ja, en die versie groeide uit om een tijdloze klassieker. En over tijdloze klassiekers gesproken. Roel van Velsen, dit is Baby Get Higher bij de dinsdagmiddag van Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Maar wat kost

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
11: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
14: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Jip

Martin Garrix en Jax. Toltje zo. Hallo, Jippie op de plek van Maurice Kamelot. Ja, en zometeen gaan we iets nieuws doen. Namelijk de tijdmachine. Ik ga aan een rad draaien en er komt een jaartal uit. Aan, ja, op dat jaartal, daar zit ook een nummer aan vast. Dat nummer stond namelijk vandaag, zoveel jaar geleden, op nummer 1. Ja, dat nummer gaan we dan hier draaien op RTV Parkstad. Dat is leuk, toch? Zometeen is na muziek van Lucas Graham, Justin, Jackstar en John, Turn the Lights Off, komt er ook nog aan. Eerst One Do Project, dit is King.

Tuesday, Jaxal en John. Turn the lights off. Hoi bij Echt TV Parkstad. Goedemiddag, daarvoor doen we nog Lucas Graham en One Do Project King of My Castle. Ja, dat is tijd voor de time machine. Ik ga een rad draaien, er komt een jaartal uit en dan draai ik een nummer wat toen vandaag op nummer 1 stond. Ja, ik zal maar even het rad erbij gaan pakken. Dan gaan we 3, 2, 1. Ja. Oké. Okay. Ah ja. In 2004, daar komt hij bij, 2004. En toen stond Counting Crows en Bluff op nummer 1. Dit is Holiday in Spain, nu hier op Echt TV Parkstad.

hoor. Miss the Bell and Weasel. And it's not white, but it's okay. Zometeen muziek van Megan Trainor. En dit nummer schreef ze in ongeveer 40 minuten. Het refrein ontstond nog razendsnel. Ja, en terwijl ze eigenlijk vooral liedjes voor andere artiesten schreef, dit nummer was oorspronkelijk ook helemaal niet bedoeld voor Megan zelf. Ze boden nummer eerst een andere artiesten aan, maar meerdere labels vonden het te riskant vanwege de boodschap die achter het nummer zat. Uiteindelijk nam ze het zelf op. Ja, dat is eigenlijk een gouden beslissing geweest, want hier is ze echt mee doorgebroken en heeft ze een grote hit gehad. Megan Trainor, This Is All About That Bass.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Zometeen Alphabeat en ook Shawn Mendes komt eraan met There's Nothing Holding Me Back. Baby, there's nothing holding me back. You take me places. Dan maar zo, na nieuws van half 1, half 2.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Ratoverlast in Heerlen is na het verbod op ratgegif in 2017 toegenomen, maar blijft de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar kwamen 462 meldingen binnen tegenover een piek van 592 in coronajaar 2020. De gemeente bestrijdt ratten vooral door afval op te ruimen, groente onderhouden en kapotte riolen te herstellen. In de omgeving van de Marktstraat in Hoensbroek is overlast bevestigd. Daar worden verzakkingen en defecte rioldelen aangepakt. Vergif wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 5 plaatsen in Limburg werkzaamheden met asbest direct stilgelegd vanwege ernstig gevaar voor werknemers. Bij controles op 16 locaties bleek op 11 plekken dat niet volgens de regels werd gewerkt. Het ging onder meer om mogelijke blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels, valgevaar en een onveilig geplaatste stijger. De inspectie maakte daarnaast 4 boeterapporten op. De precieze locaties en betrokken bedrijven worden niet bekendgemaakt. Volgens de Arbeidsinspectie gaat het bij asbestverwijdering nog te vaak mis. In het Flexiforum in Kerkrade zijn werkzoekende en regionale werkgevers opnieuw met elkaar in contact gebracht via speeddates. De gemeente organiseerde de middag samen met het ontwikkelcentrum voor inwoners die dicht bij de arbeidsmarkt staan. Bedrijven als Boston Scientific en PG personeelsdiensten voerden korte informele gesprekken met kandidaten over beschikbare functies en mogelijkheden. Volgens de gemeente helpt de persoonlijke aanpak om sneller tot een passende baan te komen. Kandidaten krijgen daarnaast begeleiding via workshops, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten.
8: 5 jaar na de grote overstromingen in Zuid-Limburg zijn de gevolgen in Heerlen nog altijd voelbaar. Bij de oliemolen hangt de vlag galstok. Eigenaresse Corine Reesink ontsnapte destijds via een raam toen het water in 10 minuten tot ongeveer 2 meter steeg. De bed and breakfast is nog steeds niet heropend en de schadeclaim loopt. De Karmel Molen is inmiddels hersteld, maar daar gingen onvervangbare spullen verloren. Over de verantwoordelijkheid voor problemen met waterbuffers lopen nog juridische procedures tegen Waterschap Limburg. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag zonnig en tropisch warm weer. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
9: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Zometeen nieuwe muziek van Snelle na Alphabeat en Fascination bij de dinsdagmiddag.

en There's Nothing Holding Me Back. Hier bij RTV Parkstad een hele goede middag. Het is bijna 14:15. Zometeen heeft Erik Kuik

0: relaxed muziek jouw dinsdagmiddag, jouw werkdag wel goed overleeft. Zometeen muziek van Kraak en Smaak, Squeeze Me komt eraan. Eerst wil ik jou even voorstellen aan nieuwe muziek van Snelle. Samen met Mark Floor. En die naam ken je denk ik nog niet. Ja, dit is een nieuw talent hier op Echte Weer Parkstad. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids in 2021, als ik het goed heb. Hij stond in de finale samen met Emma Kok, toen wist te winnen. En Mark Vroeg, dat was de leerling van Snelle, zo zullen we het maar zeggen, tijdens The Voice. Ja, en daarna is hij echt nog doorgegaan, heeft hij een flinke carrière opgebouwd, veel nummers gemaakt. En nu heeft hij dus samen in 2026 een zomertrack gemaakt met zijn toenmalige coach van The Voice Kids, Snelle dus. Ja, en ik vind hem echt heel lekker. Mark Vroeg en Snelle hoor je nu hier nieuw bij Echte Weer Parkstad. Dit is Spark Je Biertje Vrienden.
1: Ik moet even Spark Je Biertje Vrienden. Ik heb mijn

Squeeze Me is een nummer dat zorgde voor hun internationale doorbraak in orde hier op RTV Parkstad. En wist je dat krakensmaak vernoemd is naar een oude Nederlandse uitdrukking? Een kraak nog smaak, dat betekent zoiets als zonnepit of karakter. Ja, en hun draaide dat juist om. Hun muziek moest wel kraak en smaak hebben. RTV Parkstad met Puff Daddy en I Missing You.

0: Wio Speedwagon. Lekker, keep on loving you. Hier bij Echte V Parkstad.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is bijna 2 uur. Zometeen neemt Eer Kerkhof het van me over. Die draait de lax muziek zoals jij zo door die werkdag heen chased. Ja, van mij krijg je nog één track. Shows and Love Tonight. Hoor je hier bij Echt TV Parkstad. Tot morgen.
2: All I need is your love tonight.
3: Voor de lekkere track tijdens de lunch.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Lekker begin hoor. De MCC in You Gotta Feel the Love op RTV Parkstad. 2:10, goedemiddag, dinsdagmiddag alweer.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.

Everdream, Alex Warren en de koortsdroom die je deelt met RTV Parkstad. Nee, het is geen droom. We zijn gewoon gezellig bij je. En ik neem je mee tot een uur of vier vanmiddag. Goed idee?

Ik was er niet bij, maar ik heb me laten vertellen door de fans dat dit het hoogtepunt was van de concerten die ze deden in het Gelderdom. Suzanne Freek en Ligie Brand, ik zag ze onlangs ook nog op een festival bij ons in de buurt. En eerlijk is eerlijk, ja, ze doen het nog steeds zo goed. Ze doen het nog steeds zo leuk. Dat is alleen maar te prijzen. RTV Park zat nu, Slapeloze Nachten. De opposites op de radio.

Janet Miss Jackson If You're Nasty. En whoops, nou, aardige single van een dame die compleet is weggegumd uit de prachtige documentaire film over het leven van Michael Jackson. Ja, het is geen documentaire, het is een film. Maar toch, hè, ja, Janet komt er gewoon helemaal niet in voor. Dat is op zijn minst een beetje bijzonder.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van Feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Een nieuwe zoekactie naar de vermiste wandelaar Berto Smit heeft gisteren nog niets opgeleverd. De 60-jarige man uit Maarsen vertrok op 6 juli naar Zuid-Limburg om de Dutch Mountain Trail te lopen. Zijn auto werd gevonden aan de Dentgebachweg in Kerkrade. Search and Rescue Nederland verspreidt nu flyers en vraagt om camerabeelden om zijn route te reconstrueren. Ook de politie onderzoekt mogelijke digitale sporen. Smit is ongeveer 1,85 meter lang en droeg mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen. De Roda-hal in Kerkrade is officieel aangewezen als Rijksmonument. Het markante evenementengebouw uit 1966 behoort tot een nieuwe groep van 15 jonge Nederlandse Rijksmonumenten. De hal is vooral bekend van grote concerten, carnavalsevenementen en het Wereldmuziekconcours. De beschermde status onderstreept volgens betrokkenen de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Bij het Wereldmuziekconcours begint vandaag de internationale dirigentenwedstrijd. De selectierondes worden van 14 tot en met 16 juli gehouden in de Aula Major van Abdij Rolduc. Jonge dirigenten werken daar met het blazersensemble Helicon en proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde. Heerlenwiki is gestart als digitale verzamelplaats voor de geschiedenis. Buurten, gebouwen, verenigingen en bekende inwoners van Heerlen. De website moet net als de bestaande Kerkradenwiki met bijdrage van inwoners en lokale historici verder groeien. Dan nog het weer in Parkstad. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maximaal rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Easy in Love. Beyoncé en Jay-Z op de radio. Kijk eens aan, het is daarmee bijna 3 uur. Uur 2 komt er zo meteen aan van Kerkhof in de middag. Ik neem je mee tot 4 uur op RTV Parkstad. Lady Gaga nu met Bruno Mars. En die.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Kom binnen.
8: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
11: Café Drakke zet de tijd op 3:00.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen.
13: Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op
14: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Outlandish en Eiga. Mooie. Dat is een single die toch een hele mooie lading heeft. Heel gevoelig is en juist daarom misschien ook voor jou vandaag zo ontzettend mooi. Parks, dat neemt je mee. Onderweg naar meer hits. Zeker weten, want straks hebben we nog 20 minuten non-stop in Brussel vrij.

Een soort van kerstgedachte, maar toch. Put a little love in your heart. Annie Lennox en Al Green op RTV Parkstad. Ja, dinsdagmiddag. Saaie dag, want ja, het weekend lijkt nog ver weg. Afgelopen weekend, dat ben ik al lang weer vergeten. Dus ja, het kan zo verkeerd.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Een nieuwe zoekactie naar de vermiste wandelaar Berto Smit heeft gisteren nog niets opgeleverd. De 60-jarige man uit Maarsen vertrok op 6 juli naar Zuid-Limburg om de Dutch Mountain Trail te lopen. Zijn auto werd gevonden aan de Dentgebachweg in Kerkrade. Search and Rescue Nederland verspreidt nu flyers en vraagt om camerabeelden om zijn route te reconstrueren. Ook de politie onderzoekt mogelijke digitale sporen. Smit is ongeveer 1,85 meter lang en droeg mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen. De Roda-hal in Kerkrade is officieel aangewezen als Rijksmonument. Het markante evenementengebouw uit 1966 behoort tot een nieuwe groep van 15 jonge Nederlandse Rijksmonumenten. De hal is vooral bekend van grote concerten, carnavalsevenementen en het Wereldmuziekconcours. De beschermde status onderstreept volgens betrokkenen de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Bij het Wereldmuziekconcours begint vandaag de internationale dirigentenwedstrijd. De selectierondes worden van 14 tot en met 16 juli gehouden in de Aula Major van Abdij Roldouk. Jonge dirigenten werken daar met het blazersensemble Helicon en proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde. Heerlen Wiki is gestart als digitale verzamelplaats voor de geschiedenis. Buurten, gebouwen, verenigingen en bekende inwoners van Heerlen. De website moet net als de bestaande Kerkrade Wiki met bijdrage van inwoners en lokale historici verder groeien. Dan nog het weer in Parkstad. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: skal jeg. De glider nu længere for, de gænger efter aus. Der haus de sicher und ganz sicher naus, wer ich ein Böse.
1: Wat een energie zit er in dit nummer. Wackelcontact op jouw radio. Na 20 minuten non-stop in Brussel vrij is het even lekker bijkomen. Ik wens je nog een mooie dinsdag. Blijf lekker luisteren naar RTV Parkstad. Kom elkaar morgenmiddag weer tegen vanaf een uur of twee. De valreep, de Bee Gees, Jive Talkin'.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: uitbraken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Richard Gregers.

En zo lekker mee te neuren je deze plaat. Daarvoor dan Sam Vedder met Olivia Dean en Rain Me In. En daarmee begonnen we dus de middagshow op deze dinsdag 14 juli 2026. Natuurlijk, goedemiddag.

En Madonna heeft het al heel goed in de gaten. Het gaat altijd over muziek, oftewel music. Zometeen komt natuurlijk eraan het, laten we zeggen, het tegeltje gaat van de muur af. Maar het gaat over een beetje moe zijn. En misschien heb je dat ook wel eens dat je denkt van, nou, zo op het einde van de werkdag, de accu is bijna leeg. Daar gaat het zometeen over naar Dojo.

Lojo op de radio en the end of beginning bij Parkzat. Waar het tegeltje van de muur is gekomen en we even gaan kijken wat erop staat. Namelijk, daar staat op, ik ben niet moe, ik ben low battery.

0: Een vrolijke Buster Poindexter in Hard Hard Hard bij Parkzat. Waar zometeen Jos vertelt wat allemaal gebeurd is. En natuurlijk de 20 minuten hit. Non-stop en Breuteltje Vrij komen eraan hoor. Denk even aan Calvin Harris, Nelly Furtado, Harry Styles, maar ook Warren G. Met Regulate. Komt eraan zometeen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Een nieuwe zoekactie naar de vermiste wandelaar Berto Smit heeft gisteren nog niets opgeleverd. De 60-jarige man uit Maarsen vertrok op 6 juli naar Zuid-Limburg om de Dutch Mountain Trail te lopen. Zijn auto werd gevonden aan de Dentgebachweg in Kerkrade. Search and Rescue Nederland verspreidt nu flyers en vraagt om camerabeelden om zijn route te reconstrueren. Ook de politie onderzoekt mogelijke digitale sporen. Smit is ongeveer 1,85 meter lang en droeg mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen. De Roda-hal in Kerkrade is officieel aangewezen als Rijksmonument. Het markante evenementengebouw uit 1966 behoort tot een nieuwe groep van 15 jonge Nederlandse Rijksmonumenten. De hal is vooral bekend van grote concerten, carnavalsevenementen en het Wereldmuziekconcours. De beschermde status onderstreept volgens betrokkenen de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Bij het Wereldmuziekconcours begint vandaag de internationale dirigentenwedstrijd. De selectierondes worden van 14 tot en met 16 juli gehouden in de Aula Major van Abdij Roldouk. Jonge dirigenten werken daar met het blazersensemble Helicon en proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde. Heerlen Wiki is gestart als digitale verzamelplaats voor de geschiedenis. Buurten, gebouwen, verenigingen en bekende inwoners van Heerlen. De website moet net als de bestaande Kerkrade Wiki met bijdrage van inwoners en lokale historici verder groeien. Dan nog het weer in Parkstad. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maximaal rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Calvin Harris. En How Deep Is Your Love. Met de voornende Furtado, Harry Styles en Born G. Oftewel, dat waren dit. In de 20 minuten dit. Non-stop en Brusseltje vrij. We gaan even kijken wat gebeurd is. Of was, beter gezegd. Vandaag op dinsdag 14 juli. Begon het jaar 2024 in Simpelveld.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 14 juli in het jaar 2024. In Simpelveld is de band weer ingezet na melding van een gaslek aan de Kruinweg. Bij dergelijke meldingen wordt altijd het voorzorg opgeschakeld, omdat het over een gaslekkage ging met veel risico.
2: Baker, put your hands in the air, give me all your money.

Het was een oudje van Ma Baker van Boney M. Leuk voor me eens terug te horen hier bij Parkzat. Zometeen natuurlijk deel 2 van de Middagshow. Met daarin Enrique Iglesias, maar ook Rosé. Samen met Bruno Mars. Hey Pity, dat hoor je dus zometeen. Maar eerst nog heel even David Guetta. En Gone, Gone, Gone. Tot zometeen voor deel 2 van de Middagshow.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde. Bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

0: You Hear Me. Met een voorgezeten samen met Bruno Mars. Die optrad in de Johan Cruijff Arena. Hè? Wat volgens mij een stuk of 3-4 uitverkochte concerten gaf. En hij doet dat goed, hè. Met die dansende band erachter. Nou, één groot swingende band. Heerlijk.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen een spreuk van de dag. En natuurlijk een feitje uit

op de radio bij Parkstad. En zometeen gaat het tikkeltje weer van de muur af. En heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen probleem. Hij komt op herhaling voorbij. En het gaat over een beetje moe zijn. Ja, daar gaat hij over. Yeah.

Met applaus bij Cher. If I can turn back the time. Een beetje moe zijn. Daar gaat momenteel het tegeltje over. Daar komt-ie. Ik ben niet moe. Ik ben low battery.

going to dance and have some fun.

0: jaren 90 had je een band die was een beetje raar. D-Light, niet alleen de videoclip was raar, maar volgens mij de hele band was raar. Maar wel hele leuke muziek gemaakt. Volgens mij één of twee grote hits. Groove in the Heart was er één van. Zometeen Jos met de nieuws en natuurlijk de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Met sowieso Treble, Sheena Sparrow, maar ook Suzanne Freek met Goud zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal of Formule 1 reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Een nieuwe zoekactie naar de vermiste wandelaar Berto Smit heeft gisteren nog niets opgeleverd. De 60-jarige man uit Maarsen vertrok op 6 juli naar Zuid-Limburg om de Dutch Mountain Trail te lopen. Zijn auto werd gevonden aan de Dentgebachweg in Kerkrade. Search and Rescue Nederland verspreidt nu flyers en vraagt om camerabeelden om zijn route te reconstrueren. Ook de politie onderzoekt mogelijke digitale sporen. Smit is ongeveer 1,85 meter lang en droeg mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen. De Roda-hal in Kerkrade is officieel aangewezen als Rijksmonument. Het markante evenementengebouw uit 1966 behoort tot een nieuwe groep van 15 jonge Nederlandse Rijksmonumenten. De hal is vooral bekend van grote concerten, carnavalsevenementen en het Wereldmuziekconcours. De beschermde status onderstreept volgens betrokkenen de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Bij het Wereldmuziekconcours begint vandaag de internationale dirigentenwedstrijd. De selectierondes worden van 14 tot en met 16 juli gehouden in de Aula Major van Abdij Rolduc. Jonge dirigenten werken daar met het blazersensemble Helicon en proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde. Heerlenwiki is gestart als digitale verzamelplaats voor de geschiedenis. Buurten, gebouwen, verenigingen en bekende inwoners van Heerlen. De website moet net als de bestaande Kerkradenwiki met bijdrage van inwoners en lokale historici verder groeien. Dan nog het weer in Parkstad. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maximaal rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

0: TV Parkstad.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Kenny B met Parijs. De stad van de romantiek. Met de woord travel, de dames met een eigen taaltje. En Shena en Suzanne Freek. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten hits. Non-stop en breuzeltje vrij. We gaan snel even kijken naar de feitjes. Wat gebeurde vandaag op deze 14 juli? Maar dan in het jaar 2024 in Simpelveld.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 14 juli, maar dan wel in het jaar 2024. In Simpelveld is de brandweer ingezet na melding van een gaslek aan de Kruinweg. Bij dergelijke meldingen wordt altijd uit voorzorg opgeschaald, omdat gaslekkages risico's kunnen vormen voor omwonenden en gebouwen.

Good Old Fashioned en Rock'n'Roll. ZZ Top, de man met de baarden, of de band met de baarden. En Gimme All Your Lovin'. Het zit erop hoor, de middenshow. Maar je weet het, morgen is de middenshow woensdag natuurlijk terug tussen 4 en 6. Dus dat wordt wel leuk.

0: kijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse tankerstolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Een nieuwe zoekactie naar de vermiste wandelaar Berto Smit heeft gisteren nog niets opgeleverd. De 60-jarige man uit Maarssen vertrok op 6 juli naar Zuid-Limburg om de Dutch Mountain Trail te lopen. Zijn auto werd gevonden aan de Dentgebachweg in Kerkrade. Search and Rescue Nederland verspreidt nu flyers en vraagt om camerabeelden om zijn route te reconstrueren. Ook de politie onderzoekt mogelijke digitale sporen. Smit is ongeveer 1,85 meter lang en droeg mogelijk een blauwe broek en wandelschoenen. De Roda-hal in Kerkrade is officieel aangewezen als Rijksmonument. Het markante evenementengebouw uit 1966 behoort tot een nieuwe groep van 15 jonge Nederlandse Rijksmonumenten. De hal is vooral bekend van grote concerten, carnavalsevenementen en het Wereldmuziekconcours. De beschermde status onderstreept volgens betrokkenen de bijzondere architectuur en cultuurhistorische waarde van het gebouw. Bij het Wereldmuziekconcours begint vandaag de internationale dirigentenwedstrijd. De selectierondes worden van 14 tot en met 16 juli gehouden in de Aula Major van Abdij Roldouk. Jonge dirigenten werken daar met het blazersensemble Helicon en proberen zich te plaatsen voor de volgende ronde. Heerlen Wiki is gestart als digitale verzamelplaats voor de geschiedenis. Buurten, gebouwen, verenigingen en bekende inwoners van Heerlen. De website moet net als de bestaande Kerkrade Wiki met bijdrage van inwoners en lokale historici verder groeien. Dan nog het weer in Parkstad. Met enkele stapelwolken loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 33 graden. Later op de dag is er een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maximaal rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360 0808.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
12: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de 2 brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingetampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met 2 bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
15: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Bunkerpop in Landgraaf gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft dat na overleg met de gemeente besloten. De bouw en ontwikkeling van het nieuwe onderkomen van de oefenbunker vragen volgens de stichting zoveel tijd en aandacht dat een volwaardige festivaleditie niet haalbaar is. De organisatie wil het tussenjaar gebruiken om Bunkerpop verder te ontwikkelen. Het alternatieve muziekfestival moet in 2027 sterker en toekomstbestendiger terugkeren. Een 39-jarige voormalige voetbalscheidsrechter uit Landgraaf blijft vastzitten in een nieuwe zedenzaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de verkrachting van een minderjarig meisje en het bezit van kinderpornografisch materiaal. De man werd eind maart aangehouden. Hij werd in januari al veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk wegens ontucht met een 10-jarig meisje en kinderporno. Tegen die uitspraak loopt hoger beroep. De nieuwe zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Een vliegtuig van KLM heeft vandaag urenlang oefenrondjes gevlogen boven Zuid-Limburg. Het ging om een Embraer 175 die vanaf Maastricht Agen Airport herhaaldelijk startte en landde. De piloten oefenden zogenoemde touch-and-go's, waarbij het toestel kort de landingsbaan raakt en meteen weer opstijgt. Volgens de luchthaven zijn deze vluchten een vast onderdeel van de pilotenopleiding en worden ze begeleid door instructeurs. Ook luchtverkeersleiders in opleiding kunnen tijdens zulke vluchten praktijkervaring opdoen. Heerlen telde in 2025 ruim 330 geregistreerde opiumwetmisdrijven. Het hoogste absolute aantal van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe drank- en drugsatlas van Afkikkliniek Wijzer, gebaseerd op politie- en CBS-cijfers. In een bredere ranglijst over middelengebruik en overlast staat Heerlen 7e en Brunsum 15e. De onderzoekers zien meerdere Limburgse grensgemeenten hoog eindigen. Daarbij geldt wel dat geregistreerde drugsmisdrijven mede afhangen van controles en politie-inzet. En niet rechtstreeks laten zien hoeveel drugs daadwerkelijk worden gebruikt. Dan nog het weer. Vanavond is een onweersbui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en warm met maxima rond 31 à 32 graden. Vrijdag neemt na opnieuw ongeveer 30 graden de kans op onweersbuien toe. In het weekend wordt het met 25 tot 27 graden duidelijk minder warm.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: het RTV Parkstad.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de 2 brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met 2 bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
2: En papa durft er niet in!
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. En de brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Ekraden, zei je?
0: echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op. Dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.
12: need another shot.

Ja, dat is nu wat jullie net hoorden. De RTV Parkstraat Shout. Shout. Kijk of ik nog meer zingetjes heb. You're listening to Rock on Your Radio with Tio, so crank it up. Nou, deze was dus ietsjes duidelijker. We trampen af met Jeff Tate. You know my F.U. En dan krijg je zo'n apenstaartje King Name. En dat komt allemaal van het album Operation Mindcrime 3. Tandemodder, afgelopen weekend live gezien. De dames waren goed op dreef. Daarvoor krijgen jullie dadelijk ook I Left My License in the Future. 2 jaar geleden stonden ze op Tollerok. En afgelopen jaar ook weer. Waren ze 2 jaar geleden trouwens. Hun gitaartjes niet erbij hadden, want die waren met een andere vlucht ergens anders naartoe gevlogen. Afgelopen jaar stond daar Moonshot. Dit is de nieuwste single, False Heroes.

0: your serving time.
1: I left my license in the future. Thunder Mother, en dat kwam van het album Dirty and Divine trouwens. Nieuw live album is nu ook uit. Ondergetekend heeft daar nu een t-shirtje van. En van de week draai ik eventjes wat live tracks van Thunder Mother. Afgelopen weekend kwam het nieuws voorbij dat Bonnie Tyler plotseling overleden was. Ze had dan een lang ziektebed. En ik kan daar niet omheen vanavond om speciaal voor haar deze track te draaien. Kennen jullie allemaal wel? Dit is Total Eclipse of the Heart.
2: The Rocklight Track

0: TV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via Bonnie Tyler gewoon uit de Camelot. Ashen the World. En dat komt van het nog te verschenen album Dark Asylum. Tesla heeft een nieuw album uit. Tenminste, aanstaande vrijdag ligt hij in de shops. Of is hij afgelopen vrijdag gekomen? Of in de midden. Hij is er op ieder geval uit. Ik heb het album compleet aan digitaal. En daar is een beetje een hommage. Inderdaad, een hommage aan wat bekendere artiesten. Album heet daarom in deze ook hommage. En deze kennen jullie. Ik verklap even niks, maar luister maar eens even.
3: Wauw!

leuke overgang van Tesla. I got you. De zaak is I feel good. Ja, jullie kennen nog wel. Nou, de Rabbi Dabbi van de week. Paradise Lost, the last time. En Paradise Lost is samen met Saxon voor de vrijdag bevestigd op Tolrock. En ja, de rest van het programma ook, behalve de headliner van de zaterdag, is nog niet bekend. Maar ja, ook wel twee vette namen met Saxon en Paradise Lost op de vrijdag. Sanctuary, voorprogramma bij Sabotage. Dit is Die For My Sins.

afgelopen weekend is de vakantie aan het zuiden begonnen. Menigeen gaat richting Spanje, richting Italië, Engeland. Misschien wel naar Noorden, naar Scandinavië. Of je denkt van, hey, laten we eens een keer richting Frankrijk gaan. Niet dat ik taalmachtig ben, maar wel een heel mooi land. En dan denk je van, Louis de Funès. En dat soort dingen ze en de gendarmes. Nou, op de achtergrond voor jullie de tune gedaan door Edguy. Mooie gelegenheid om hier overheen te praten. Die trouwens La Marche des Gendarmes van Edguy. Ik zou zeggen, luister hier even naar en daarna Edguy met All the Clowns.

0: TV Parkstad.
1: En het Bobfest komt eraan. Ja, het Bobfest komt eraan. Afsluiter dat jaar, Judas Priest. Die sluit ook trouwens dit uur af. En deze dames openen het Bobfest.

0: everybody, the priest is back. Welcome to a very special show. Tonight we're gonna play you all of British Steel. That being the case, this next song contains the words, the law in the title.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: de maand juli. Die Toten Hosen. Trink aus, wir müssen gehen. En jullie hoorden net, was is met ons los? Misschien was ik hier een idee om die tekst op te zoeken. Hij raakte mij behoorlijk. En trouwens, dit album raakte mij ook behoorlijk. Er staan te gekke tracks op. Tracks met andere artiesten. Forever Young trouwens, met de zang van Elphabel. Om even iets aan te halen. Heel out of the box. En ook deze, ja, die raakte me heel erg textueel. Nou, even gaan luisteren. Tijd voor live track. En dan moet ik het eventjes van de omgooien, want... De regio rockigheid, de zomer, festivaltijd. Ik heb een tip voor jullie.
1: Jutte boy! Nu is het van balladen en iedereen op

0: Fuck Guide. Kwart over tien en na de live track van Nestor. Firesign die trouwens werd opgenomen in het Live at Göteborg Film Studios. Nou, daar gaan we eens even uitzoeken wat dat is. Die heren zijn trouwens ook op het Bobfest volgende week zaterdag, 25 juli. Het doet vandaag anders. Ik zou zeggen mensen, check eens eventjes www.drogeline.nl/regiorockeyguide. En daar staat een update op voor jullie wat leuk in de regio is om naartoe te gaan. Goed, dan gaan wij verder met de muziek. Want daar zitten we toch vanavond ook hier. En het is zomer. Ik had een track vergeten mee te nemen. Die hebben jullie volgende week van mij van de band Night Laser. Trouwens, de voorprogramma zijn bij Axel Holypel. En daarvoor twee nieuwere bands. Godslave en Blood White. Nou, ik zou zeggen, check deze twee eens uit.
1: De Regio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.

just normal.

Ja, achter elkaar. Blood White Net met Memories and Devil God's Leave. Path of the Pack. Beide releases op Metaville en die gaan er aankomen binnenkort. Rocky Guide had ik jullie deze verwezen richting het site. En als een keer www.therockline.nl/Rocky Guide. En ja, het is zomer, het is warm. Savatage komt er inderdaad ook aan. Niet alleen qua muziek, maar ook nog eens een keer op tour. Staan in Bond, staan in 013 en ze staan op Alcatraz. Dingetjes die eigenlijk al kilometers makkelijk te halen zijn. Maar met dat weer krijg ik altijd zin in David Lee Roth. Tenminste, zijn muziek. En vooral in deze track.

voor 11 nog een kwartiertje. Dan gaan we naar het laatste uur in. Het laatste uur puur en alleen classics. De Juli Classics. Jullie kennen ze allemaal. Ik verdwijn trouwens dadelijk net voor dat laatste uurtje. Want het was een lange dag voor mij. Dus die rockcasters krijgen jullie allemaal non-stop. Maar eerst nog even deze twee tracks. Of beter gezegd, die intro en de track. Warrior Soul, Up the Doors en American Idol.

Mensen, ik ga wel trusten zeggen. Dadelijk nog een derde uur puur en alleen Rock Classics. En ik moet zeggen, toch leuke Rock Classics uitgezocht. Al zeg ik het zelf voor de maand juli. Vorige week hadden we met, hoe heet het nog eens, Lila? Ja, Lila interview van The Damn Truth. En ja, heel leuk gesprek. Zal ik misschien deze nog eens een keer herhalen. Is ook trouwens terug te vinden op de site van de rockaline.nl. Nog in ieder geval, iedereen bedankt voor luisteren. Slaap lekker. En ik sluit vandaag af in dit tweede uur met The Damn Truth.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik Suzanne Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak weren. Chardonnet Koenen regelt alles.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken.